0: bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg. Omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt een minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine, omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast. Een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is ongerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast. Een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is ongerekend zo'n $4660 per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij De Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
7: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
6: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
7: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
8: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
9: Bij kinderdagverblijf Innie Minnie in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Innie Minnie is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinniemini.nl.
10: Wij waren goed voor elkaar. Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet.

0: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
0: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
2: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
3: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
4: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is ruim 10 minuten over 7. Het is vandaag dinsdag 28 juli. Van harte welkom bij de ochtend, de start van de ochtend hier op Radio Nunspeet. Dit is tot 9 uur de Veluwe start op. En dat betekent dat we aandacht hebben, ruimschoots aandacht hebben voor de berichtgeving uit de ochtendbladen. Het laatste nieuws vanuit de redacties, de VRMG en van RTV Nunspeet. En natuurlijk de vaste items tussen 8 en 9 uur. Knuffelblad voor vandaag, dinsdag de gospel track. Amanda Nolan die sluit deze maand af met haar single No Better Than Eve. Betreft een eigentijdse poptrack met een sterke beat, maar ook een pakkend refrein. Meer daarover en meer eigentijdse gospel vanmiddag tussen 5 en 6 bij Joost van der Mel. Ook verantwoordelijk voor de knuffelplaten op de dinsdag. Hij presenteert vanmiddag weer een nieuwe aflevering van Good Music Time. Vanavond ook tussen 10 en 11 uur. Zendtijd voor kerken hier op Radio Nunspeet. Ook daarin hebben we natuurlijk ruimschoots aandacht voor eigentijdse gospel. Maar ook gospels van toen. En dat hoor je vanavond laat weer met Reinhard Hofman. Tot 9 uur. Dit is de Veluwe start op. Nou, vandaag ziet het weerbeeld er zonnig, maar ook droog uit. Direct wordt het daarbij zomers warm met 27 tot zelfs 30 graden Celsius. Vanavond en ook de nacht naar de woensdag is het helder. Eerst is het nog lang warm. De nacht naar de woensdag toe koelt het af naar zo'n 16 graden Celsius.
3: ABBA tot Adele
4: en van Queen tot Dua Lipa.
3: Marcel Bonte mixt het allemaal in de Veluwe start-up.

rollen te krijgen, heeft ook de brand natuurlijk geblust. Omdat er veel rook was rondom het pand en zijn de brandweerlieden toch bezig, aan het poosje bezig geweest met de nodige ventilatiewerkzaamheden om de rook uit het gebouw te verwijderen. De situatie werd nauwlettend in de gaten gehouden om er zeker van te zijn dat de brand ook volledig was gedoofd. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer zal later meer informatie geven zodra het onderzoek naar de oorzaak is afgerond. Zo laat onze redactie dat allemaal op dit moment weten. Kijken we naar het landelijke overige nieuws, want vier Nederlanders en ook de bemanning van een boot die vermist raakte op het Malawi-meer zijn inmiddels terecht, zo schrijft de NOS vandaag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ze zijn gevonden dankzij een zoekactie van de lokale autoriteiten in Tanzania en ook Malawi. Ze zijn weer veilig aan land en krijgen medische hulp. De speedboot vertrok afgelopen zondag vanuit Mamba Bay in Tanzania naar Nakata Bay in Malawi voor de 60 kilometer lange oversteek. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen en ook een zoekactie op het Malawi-meer gestart. Een vliegtuigje zag de gekapseisde boot en de vissers zouden de opvarenden hebben opgepikt en aan land hebben gebracht, zo schrijft de NOS allemaal ook vandaag. Zo zien we weer. Goedemorgen, onderweg John Mayer. I guess I just feel like, maar eerst Guus Meeuwers en tranen gelopen.

0: Ja, het zijn de hits van niemand minder dan John Mayer. En I guess I just feel I like it. In ieder geval hier op de radio bij de Veluwe Start-up. We gaan naar het nieuws toe wat betreft het lokale nieuws. Want gisteravond was het een en ander aan de hand. Buiten om de brand die we hadden, was er ook nog een actie wat er gevoerd werd op onder andere de rotonde van Nunspeet. En dat betrof de rotonde van de Vreeweg, Harderwijkweg en de Kienschulpenweg. Onze media was daar aanwezig. En die rotonde was ook op een gegeven moment dat ze zichzelf hebben verplaatst. En dat was naar de O-vonde. In ieder geval, we hebben de update inmiddels, want boeren, ik zei het al, gisteravond actie gevoerd. En dat deden ze op de rotondes van de toegangswegen in Nunspeet. En met deze actie vroegen zij aandacht voor de zorgen die binnen de agrarische sector leven. En ik zei het al, Medi de Holzegen was daar gisteravond aanwezig.
1: Maar de bedoeling is dat we kenbaar maken aan de burgers en de politiek en de belangenorganisaties dat de boeren in nood zijn. De minister heeft een brief afgekondigd waarin een hele hoop beleid staat wat ze willen. En er komt erop neer dat met name de grondgebonden landbouw, wat eerst gepromoot wordt, aan kringlooplandbouw en duurzaamheid, wordt nu de pas afgesneden. Die moeten allemaal halveren. Dat betekent niet dat een inkomen halveert, dat een inkomen volledig weg is, dat ze moeten stoppen. Dat kan niet, dat accepteren we niet en daarom gaan we actie voeren. En we zullen net zo lang volhouden totdat de brief van tafel is en er in Nederland weer een normaal persoonlijk beleid is.
2: Oké, jullie staan hier nu op de rotonde. Maar de weg is niet echt geblokkeerd?
1: De weg is nog niet geblokkeerd, maar dat gaat straks wel gebeuren.
2: Dat zijn jullie om 9 uur van plan,
1: weet
2: ik?
1: Ja, 9 uur gaat het gebeuren.
2: Ja. En deze jongens, die komen er nog even bij zo?
1: Ja, die komen er allemaal bij. En zijn allemaal mensen die hun geld verdienen in de landbouw of aan de landbouw.
2: Ja.
1: En dan, een hele sterke motivatie is dat de opkomst van de 1000% mee. En we zijn blij met de steun die we ook van alle mensen krijgen. Vanmiddag hoorde ik nog van een wethouder van een naburige gemeente. Die belde juist van zijn vakantieadres in Oostenrijk nog op om de mensen steun te betuigen. Daar krijgen we warme gedachten bij, zeg maar.
2: Hoeveel staan er nu? Er staan,
1: staan er zeker 15, denk ik.
2: 15 trekkers.
1: En er komen er nog meer.
2: En een soort graansilo of zo? Dus
1: ja, een graankieper is dat. Ja.
2: Een graankieper?
1: Akkerbouw, zeg maar. Het akkerbouw is ook in nood. Van de veehouderijen wat ze decimeren, maar de akkerbouw mag niet meer spuiten, middelen, zeg maar. En, en dat betekent een hogere onkruiddruk en een lagere winst. Ja, er komt er nog wel meer, zeg maar. Het is altijd, iedereen is druk op het land nu. En we kunnen dus een tijdje bewust gekozen dat iedereen hopelijk zoveel mogelijk klaar is. Maar er kunnen altijd nog mensen die druk zijn natuurlijk. Maar,
2: Dat
1: toont toch het inzet en dat er wat aan de hand is, zeg maar. Want dit beleid kan niet, zeg maar.
2: Ik zie ook veel jonge boeren.
1: Ja, de jonge boeren. Ja, gemotiveerd om het bedrijf van hun ouders over te nemen. En die worden nu ernstig in het toekomst bedrijf. En dat mag en kan niet gebeuren.
2: Nee, want zonder boeren...
1: Zonder boeren geen toekomst.
2: Geen toekomst, geen eten, hè? Nee.
1: Voedsel is de eerste levensbehoefte. We hebben een oorlog aan de fronten van Europa. En wie weet wat er allemaal nog meer komt. Er komt Duitsland al niet zo meer in als vroeger. In Nederland hebben we tekort aan rundvlees. En het aantal mensen is bij 1950 vergeleken verdubbeld. En nu willen ze nog meer mensen in Nederland hebben, terwijl er al erg aan de voedsel tekort is. Ja. En dan willen ze de boeren halveren. Rara, hoe kan dat, zeg maar. Wij willen niet afhankelijk worden van kip met Oekraïne en vlees uit Brazilië en Argentinië. Want hier in Nederland kunnen we dat prima verbouwen. En een koe, dat is een heel uniek dier. Die maakt van gras, wat een ander niet lust en niet kan verwerken, met zijn vier magen. Heerlijke melk en heerlijk lekker vlees. En dat is zo duurzaam als ik weet niet hoe.
2: Ah,
1: alle duurzaamste wat er is. Vele malen duurzamer dan zonnepanelen, accu's en wat als die meer zijn.
2: Dankjewel voor
0: het
2: zover.
0: Ja.
2: En veel succes.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Dat was gisteravond Medi Holzegen daar te plaatsen op de rotonde van de Harderwijkenweg met de Kienschulpenweg en de Vreeweg. Later gingen de boeren nog even richting de O-vonde. Daar werd trouwens ook nog een strobaal op de rijbaan in brand gestoken. En niet veel later ontstond er ook brand in de begroeiing op het middenterrein van de O-vonde. Daar vatte de heide op meerdere plaatsen vlam. En tevens werd er geprobeerd bomen in brand te steken. De politie en ook de brandweer kwamen daar te plaatsen. De brandweer heeft met verschillende brandweerhaarden weer te weten te blussen, waardoor verdere uitbreiding van het vuur kon worden voorkomen. Nou, na een gesprek tussen politie en ook de actievoerderende jeugd vertrokken de actievoerders weer richting huis. In ieder geval het complete verslag, inclusief beeldmateriaal, is terug te vinden op onze website rtvnunspeet.nl. Het is 7:55. Dadelijk de headlines uit het nieuws. En tot die tijd nog eventjes. Ja, we kunnen er niet omheen natuurlijk. En dat doen we ook niet. We draaien met veel plezier. En laten we dat eventjes vooropstellen. Den Haag moet eens een keertje wakker worden daar zo. De ogen open doen.
3: Is er nog toekomst voor een boerengezin? Waar moeten ze heen voor een ander begin?

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan wordt het 24 tot 30 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonten.

0: zijn de Jats op Radio Nusfeet, moeder en dochter. En dat deed het met de hitsingle getiteld Why Not Me. Hier bij de Veluwe staat op, kijken we nog eventjes naar het lokale nieuws. Want een 72-jarige vrouw is afgelopen vrijdagavond gewond geraakt bij een poging tot een straatroof. Een scooterrijder probeerde tijdens het fietsen haar handtas mee te nemen. De tas bleef bij de vrouw, maar de vrouw kwam wel door de ruk hard ten val. De poging tot beroving vond plaats tussen 9:30 en 9:45... in de omgeving van de Effa Molijnlaan en de Laan hier in Nunspeet. En dat gebeurde afgelopen vrijdagavond. Volgens politiewoordvoerder Henk Kramer werd de vrouw tijdens het fietsen benaderd door iemand op een scooter. Hoewel de straatrover zonder buit vertrok, waren de gevolgen voor de vrouw aanzienlijk. Ze liep meerdere verwondingen op en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte reed na het incident door. Het zou gaan om een persoon in donkere kleding, rijdend dus op een scooter. En deze scooter is donkergrijs of zwart van kleur. De politie heeft in de omgeving een boeienonderzoek uitgevoerd. En ook zijn er camerabeelden opgevraagd en is er aangifte van de vrouw opgenomen. De politie doet verder onderzoek naar de identiteit van de scooterrijder en roept ook getuigen op zich te melden. En dat kan via 0900 88 44, 0900 88 44 of anders via Misdaad Anoniem. Ook daar kun je naar natuurlijk anoniem dat allemaal melden. Het is 8:08. Dit is een liedje die we allemaal kennen natuurlijk in de jaren 80 van de Nederpopband Doe Maar. En dat is een nieuw jasje gegoten door Mel en Den. Nooit al gehoord? Nou, luister aandachtig. Dit is hun versie van Belle Helene.
1: Het is

0: Even terug in de tijd, de jaren 90, met Curtis Tiger en I Wonder Why. Daarvoor hadden we nog Mel en Dan. En dat allemaal met hun versie van Belle Helene. En dat is natuurlijk een cover van de grote hitsingle van Doe Maar. De Raad van State heeft de gemeente Nunspeet gelijk gegeven in de zaak over woningbouw aan de Vilhorsterweg. Volgens de hoogste bestuursrechter is niet bewezen dat persoonlijke belangen van voormalig wethouder Jaap Groothuis de besluitvorming van de gemeenteraad hebben beïnvloed. Omwonenden, dan hebben we het over Gert Wichelinkhuizen en ook Hans Goes, hadden bezwaar gemaakt tegen de bouw van een woning in een weiland. Zij vonden dat de toezegging voor woningbouw, die onderdeel was van een gronddeel, de schijn van belangenverstrengeling opriep. Hoewel zij de rechtszaak hebben verloren, voelen de twee heren zich toch winnaars. Volgens hen heeft de kwestie bijgedragen aan de discussie over de bestuurscultuur in Nunspeet en aan het vertrek van Groothuis als wethouder. Daarnaast leidde een eerdere uitspraak in dezelfde zaak tot nieuwe landelijke jurisprudentie. Overheden mogen interne documenten niet zonder meer geheim houden door te verwijzen naar de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Dat schrijft ze allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag een samenvatting daarvan. En het hele complete artikel vind je dus terug in de Stentor voor wat betreft dit moment. Kijken we naar het regionieuws vanuit Elburg. Schaakvereniging Caissa in Elburg heeft een bijzonder nieuw lid erbij gekregen. Een schaakrobot uit China. De robot kan op verschillende niveaus spelen en krijgt vanaf september een officiële plek op de ranglijst. Trainer Willem van der Hulst hoopt dat de robot nieuwe leden aantrekt en uitkomst biedt wanneer op een clubavond een even aantal schakers aanwezig is. Zo hoeft niemand meer zonder tegenstander te zitten. De robot kan ook schaakles geven, spelers adviseren en verkeerd neergezette stukken terugplaatsen. De gemeente Elburg betaalde €500 mee aan de aanschaf van €749. De jeugdleden mogen binnenkort een naam voor de robot bedenken. Voorlopig wordt hij gekscherend Sjaak Mat of Rob Otje genoemd. Of Ootje genoemd. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de bladen. Zo zien we maar weer. Goed, in de Veluwe staat op. Gaan we terug in de tijd. Afgelopen vrijdag hoorde ik de single eigenlijk voor het eerst. En dat werd gedaan door Trace in het programma Hits naar de Spits. We gaan terug in de tijd naar 1964. Dit zijn Rob de Nijs en Trea Dops. Hey Rob.
1: Hey Trea.

0: Danny Vera met zijn grote hitsingle Rollercoaster hier bij de Veluwe Startop. En daarvoor nog een oudje uit 1964, Rob de Nijs en Trea Dops. En hey Rob en hey Trea. Prins Bernhard van Oranje die gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. En dat betekent dat hij straks geen aandeel meer heeft in het circuit in Zandvoort. En ook doet hij zijn panden van de hand, zo laat zijn woordvoerder weten. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Hoeveel dat hem gaat opleveren, dat is niet bekend. Zijn ondernemingen richten zich de afgelopen jaren vooral op de vastgoedontwikkeling. Zo kreeg hij de bijnaam Pandjesprins, omdat hij met zijn compagnons honderden adressen op zijn naam had staan, waarvan een groot deel in Amsterdam. De prins wil zijn geld nu gaan investeren in kunstmatige intelligentie. Oftewel in AI. Goed, we gaan er even dus uit voor reclame, nieuws weer en reclame. De knuffel staat voor je klaar. Zo dadelijk zijn we bij je terug met meer hits en meer nieuws.
1: Koffie erbij, radio aan en geniet er maar. Marcel Bonte presenteert de Veluwe Start-Op. Met muziek voor iedereen.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerelepe.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
4: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
5: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
7: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
8: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
10: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
12: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
13: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
11: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
14: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
11: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
16: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
17: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld.

0: Café De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent, bij De Stoof voelt het als thuiskomen.
1: Gezelligheid en lekker eten.
0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Philip. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
6: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
7: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
8: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
9: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Trek vandaag 28 juli 2026. Albert was de prik op dinsdag een gospel knuffelplaat. Haar single, No Better Than Eve, wordt de hele dinsdag geknuffeld. Hier op Radio Den Spreet. Goedemorgen, welkom terug.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Ja, en dat al bijna 40 jaar.
2: Radio Den Spreet.
0: Welkom terug, het tweede uur van de Veluwe staat op met onderweg de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop. We hebben de spreuk van de liefde, echte liefde is. Natuurlijk Roy Albers en straks ook nog meer over het weer. En verder kijken we nog eventjes naar het laatste nieuws vanuit de redacties van de VRMG, van RTV Runspeet en natuurlijk de kranten die we hier nog hebben liggen. Terug naar de hits en dat doen we met deze dame. Dit is Tiffany.

0: Klassieker met een flinke knipoog, zoals alleen Gerard Koks dat kon brengen natuurlijk.
1: Hou me vast, jongens, anders rijk erachteraan.
0: De Hollandse klomplaat voor vandaag. Hier bij de Veluwe staat op. En dat was er eentje van Gerard Koks en zo'n lekkere, strakke blonde meid op een racefiets.
2: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze dinsdag, het is 28 juli, ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop. Liefde en relaties houden je opvallend veel bezig. En daardoor loop je het risico iemand mooier te maken dan hij of zij werkelijk is. Kijk goed naar wat iemand doet en niet alleen naar wat je graag zou willen zien. Op financieel gebied kunnen oude spanningen opnieuw de kop opsteken. Discussies die nog niet zijn afgerond vragen om aandacht. Laat emoties niet de boventoon voeren en probeer praktische oplossingen te zoeken. Gelukkig blijft deze onrust niet eindeloos hangen. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat, keert de rust terug en wordt het gemakkelijker om vooruit te kijken. Is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag, vandaag dus 28 juli 2026. Doe je voordeel daarmee. En zoals gebruikelijk hebben we daarachteraan altijd nog eventjes de spreuk van de liefde. Echte liefde is zien, maar niet verzinnen.

0: Joey Nicolai. Zijn nieuwe single Tinto de Verano. Hij komt vanuit Purmerend, als ik me goed kan herinneren. Zijn nieuwe single hier op Radio Nusfeet. Dat allemaal op deze dinsdagmorgen. Terug naar het nieuws voor vandaag. En dan komen we terecht bij het Regio Nieuws. Een 39-jarige man uit Nijkerk is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur... na een wilde rit door het centrum. De man was onder invloed van alcohol en werd agressief... nadat hij bij een pizzeria geen pizza kreeg... omdat hij zijn portemonnee kwijt was. Hij vernielde een prullenbak, stapte op een crossmotor en reed met ongeveer 80 km per uur door een gebied waar maximaal 30 is toegestaan. Wandelaars moesten opzij springen om niet te worden geraakt. Tijdens de achtervolging reed hij zich zachend over de weg en ook de stoep. Nadat zijn motor afsloeg, kon de politie hem aanhouden. De man schold agenten uit, bespuugde hen en weigerde een blaastest. De rechter sprak van levensgevaarlijk rijgedrag. Zo laat me het allemaal weten, vandaag dus in de regiobladen.
1: Goedemorgen Veluwe. Marcel Bonte is erbij, tot 9 uur. Met een heerlijke mix van bekende klassiekers en de hits van nu.
0: Ja, over klassiekers gesproken. Dusty Springfield hebben we nog eventjes op de playlist gezet. I only want to be with you.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag wordt het overal zonnig. Dan wordt het tussen de 24 en de 30 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met

7 over half 9. Dit is de Veluwe. Staat op met zoals gebruikelijk naar de headlines van half 9. Altijd aandacht voor de Dikko, Roy Orbison en de California Bloom. De voormalige Hof van Kramer, dat is een wapenveld, is in beeld als locatie voor een nieuwe hospice. Stichting Hospice Noord-Veluwe onderzoekt of in het pand een bijna thuishuis met 4 tot 8 bedden kan komen te staan. In de gemeente Hattem, Heerde en ook Oldebroek groeit de behoefte aan een plek waar mensen in een huiselijke omgeving hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Nu moeten zij vaak uitwijken naar Epe, Nunspeet of zelfs naar Zwolle toe. Volgens de stichting is het gebouw centraal gelegen en ook groot genoeg, maar zijn er nog wel veel vragen over een mogelijke verbouwing, het energieverbruik en ook de financiering. Daarom wordt er gezocht naar een kwartiermaker die de plannen verder gaat uitwerken. De gemeente Heerde, eigenaar van het pand, onderzoekt eveneens of een hospice op deze locatie mogelijk is. Zo schrijft het allemaal ook vandaag dus in de bladen. En dan komen we nog eventjes terug bij het volgende. En dat betreft het nieuws wat er op de voorpagina wordt geschreven van de Telegraaf. Want de voertuigaanslag in Berlijn laat zien dat de terreurgroep IS nog onverminderd in staat is om toe te slaan in Europa. In het Midden-Oosten, maar ook in Afrika, ligt de groep onder vuur door terroristische, tenminste door de terrorismebestrijders. En daardoor neemt het aantal aanslagen af in IS-gebieden zoals Syrië, Irak en Somalië, zo zeggen de experts. Maar door het zaaien van online haat voedt de organisatie nog altijd extremisme in het Westen, vooral bij jongeren. In veel gevallen, mogelijk ook in Berlijn, is niet een rechtstreeks contact nodig tussen de aanslagpleger en IS-top. Alleen een oproep volstaat. In 2014 verkondigde IS dat het religieus toegestaan is om mensen te vermoorden met auto's. Zo zegt de terrorismeonderzoeker Pieter van Oostaaien. Gisteren was er een mesaanval in Parijs door een man die Allah aanriep. De achtergronden zijn nog onduidelijk, zo schrijven ze dat op de voorpagina van de genoemde ochtendkrant van vandaag. Het is 9 over half 9 tot 9 uur. Dit is de Veluwe Stad op. We gaan terug naar de jaren 80 wat betreft de hits. En dan komen we terecht bij deze dame, Samantha Fox.

Daarvoor hadden we nog die single uit de jaren 80 van, jawel, die blonde schoonheid, Touch Me, I Want Your Body. En dat was natuurlijk de hitsingle van Samantha Fox. Vandaag wordt het een warme en overwegend zonnige dinsdag. Na wat bewolking in de vroege ochtend breekt de zon snel door. Vanmiddag zijn er wat sluierwolken en stapelwolken, maar het blijft wel droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo uiteindelijk 29 graden. Vanavond klaart het verderop, blijft de zon nog lange tijd schijnen. De nacht naar woensdag verloopt helder en ook rustig. Minimaal liggen dan rond de 16 graden. Morgen dan wordt het tropisch warm. De temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 35 graden. Donderdag blijft het heet, met zo'n 32 graden. Vanaf komende vrijdag wordt het wat minder warm, maar met 26 tot 28 graden blijft het toch zomers. En ook in het komend weekeinde blijft het droog met zonnige periodes. Na het komend weekeinde, kan ik je melden, wordt het waarschijnlijk opnieuw warmer, maar neemt de kans op regen en of onweersbuien ook weer toe. Zo melden de deskundigen dat allemaal op dit moment, zo zie je maar weer. Temperatuur op dit moment in onze regio ligt zo rond de 14 graden Celsius. Dit is de Veluwe staat op. Ook te beluisteren bij onze collega's voor A1 Media, voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Met Tom Petty nu en de Heartbreakers.

speciaal eventjes voor Emiel even. Tom Petty en de Heartbreakers. De start van de ochtend ook voor hem natuurlijk. Hè. Learning to fly. Op deze dinsdagmorgen bij de Veluwe start om 9:10. Pakken we nog eventjes het laatste nieuws erbij voordat we opgaan naar reclame, nieuwsuur en reclame. Steeds meer Nederlanders die sleutelen zelf aan hun meterkasten, maar dat kan natuurlijk gevaarlijke gevolgen hebben. Uit onderzoek van energieadviseur Crado blijkt dat het aantal incidenten in de meterkasten de afgelopen 5 jaar sterk is gestegen, van 106 naar 176. En daarbij leidt een groeiend doel, of een groeiend deel moet ik zeggen, van de storingen tot brand. Volgens Crado is werk van niet erkende installateurs opvallend vaak de oorzaak. De toegenomen belasting van meterkasten door zonnepanelen, de warmtepompen, laadpalen en ook thuiswerken vergroot de risico's. Fouten die onschuldig lijken, zoals verkeerde bedrading of te dunne kabels, kunnen volgens expert leiden tot oververhitting, kortsluiting en vervolgens dus brand. Doordat mensen sinds corona vaker thuiswerken, neemt de belasting van de stoppenkast ook toe, zo schrijft Dabbelok vandaag dus in de bladen. Zo zie je maar weer. Dus wees wijs, neem een erkende installateur in de hand. Goed, en daarmee zitten we er volgens mij al zo'n beetje op. Hè? Ja, volgens mij. We zitten tegen de reclame aan. Bedankt voor het luisteren voor deze dinsdag. Voor jullie gezelschap en ook de ochtend natuurlijk. Hè. Morgen zijn we er natuurlijk weer, fris en fruitig. Met het laatste nieuws, het weer, de vaste rubriek en vooral heel veel goede muziek. Maar eerst nog eventjes een keer flink gas geven tot aan de reclame voor het nieuws van 9. Dat doen we met Aerosmith en Run DMC. De klassieker die toch wel de rock en de hip-hop bij elkaar bracht. Vond je ook niet? Tot besluit van de Veluwe staat op. Zijn ze dit? Hey, op Nunspeet.

0: auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
3: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341-743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
0: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
7: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, warmwaterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
8: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Voor nieuws.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vier bedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover-agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Veen Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Persische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten te helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de straat van Hormuz. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Bos, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AE Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadevesting en Blarikum 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Zandvoort. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
4: A real window in my hometown is a

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Col-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij het Gelredome 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen, omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Yeah.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de best mix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de democratie...
3: Voor Nijkerk 3 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staten te zijn. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachte. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 10 minuutjes vertraging. En 5 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A27 vanuit Utrecht naar Almere over 4 kilometer tussen Hilversum en Eemnes. Vertraging daardoor is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: A1 Radio.
1: Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Een plaats omhoog naar nummer 11. En daarmee op het randje van de top 10. Stella, Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyra Nance en

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Tarpin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op onthoud voor het verkeer is 10 minuten op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere wordt langzaam gereden tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: schimbano.
1: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Painted Too Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Is Ella Langley en Loving Life Again.

Gavin Adcock en Hits from the Heartland is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

12 Country Airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1. Gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog. Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de derde achtereenvolgende week, Don't Tell On Me en Jason Aldean.

0: the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.
1: Hey, it's 9 o'clock.

Dan Smyers en Shay Mooney. Een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. En langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: regio actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkstraat is afgezet en gebouwen waaronder een verzorgingshuis zijn ontruimd. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. En in de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Ja, we gaan u welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik het niet meer zeggen. Nee.
1: Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar dat doet zo lang, daar zit er zo lang te wachten.
1: Daar zit hij op die manier, dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja,
1: nou, oké.
0: Okay. Forever and ever, amen. Ja. Nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon.
0: Ja. Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
1: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
1: Ja.
0: En die gaan we beluisteren. Paul de Rooy, voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Panini.
3: Maar wel heel lang geleden.
0: Dat is al
3: heel lang geleden.
0: Ja, dus... hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valerie voor foto's, social media en alles wat daarbij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
3: Schlitz.
0: Oh, Schlitz. Oh, wacht. Schlitz. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
1: Amen.
0: Randy Travis, ja. Ik kan even zo gauw niet op de naam komen, Harold, dat weet je. Maar,
1: ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, een gelukkig mens moet je zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het de goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Barneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest, waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Barneveld Nieuws Studio bijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel een en ander voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is het Ballon Fiesta, hebben we gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan, waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welze en Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen voor als sponsor helden binnen te halen. Heb ik thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld bij mensen. En ik ging echt uitgebreid in die bank zitten, zo met een ruk en achterover. En ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna hebben we daarnaast nog een serie gedaan, samen met mijn vrouw toen nog. Met blinde geleidehonden serie.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Dat hebben we ook nog gedaan. En dus alles bij elkaar van 2002 tot 2009 zo'n beetje. Zo. Ja.
0: Nou,
3: ja,
0: we gaan er zo nog verder op in, ja. Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen, want die heeft wat met Creedence Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Wat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen. Maar deze van CCR, de enige, echt wel.

0: Een trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Haro. Want, jij had toch ook nog muziek meegebracht, Haro? Of, hoe zit dat?
2: Het geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. laat ik dat duidelijk
1: maken.
2: Maar, Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en dan komt hij helemaal niet voor. Dus ik, jij kent hem.
0: Ik heb een uitdaging.
2: Wel. Ja, ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel drie cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... Die is uitgekomen op het label Cora Zong.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk... Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zong, zo ongeveer, geloof ik. Dus. Maar goed, we hebben het over Jeff Talmadge. Prachtzanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: country land. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik dat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met een rol was die gemaakt.
2: Oh, ja.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh. Ik heb de zeepapier mee gedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rovers uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst, ook een Ernst. Maar dit is Vier Stone en His Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stoneman is natuurlijk een bekende, hè?
1: Dat is wel een heel bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben
3: we... A little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden. Want, maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson.
4: Halfway day I'm passing high in a Skimmer tea. Well, it's a name of a bird's blossom, like that it made a good thing. Look at a head like a big red hammer, not quite there for a strike. But nothing to death to a city, bama bama, what a stick on a dog. If I don't make a blunder, you couldn't lose him.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkstraat is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. En het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall, and you're listening to Country Land Radio.

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even recht zetten.
1: Dat heb je goed gedaan.
2: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu en dan zit ik daar tegenwoordig naar te luisteren. En dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers. Dacht ik, ah, en die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah, ik zit nog even aan die cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En daar zat, dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro?
0: Nee, maakt niet uit. Nee, je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die... Nou, een beetje krakkemikken zingen, maar dat maakt niet uit. Als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door... Hepi. En Hepi ook in Nederland gezongen. Jawel. En mijn keuze hierop eigenlijk... omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking... met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen... dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen... als ik als eerste nummer... Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: van dit nummer is er ook nog een... ja, hoe noem je dat? Een vertaal. Oh nee, een... dat je dus zeg maar het ene nummer draait, Peace Help Me, I'm Falling. Ja. En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in I'm Falling Too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen, dat is een hele oude opname. Oh. Die ga ik een keer meenemen.
2: Oh. Zo.
0: Ja, ja. Ja.
2: Poepoe.
0: Ik heb niet zoveel thuis, hoor. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja, dat, ja.
2: Dan, die je nog niet allemaal kent. En,
0: ja. Ik kreeg pas weer wat nieuws.
2: Oh.
0: Minidiscus.
2: Ja, maar daar staan dingen op die je ook al hebt, denk ik.
0: Nee. Dit zijn live-opnames uit Amerika, Louisville. En bandjes die daar opgetreden hebben bij de IBMA. En...
2: Zo. Dus jij zit gewoon dagelijks nu te luisteren om te kijken van... Ah, dat is wel goed voor de country. Ja. En die kan ook wel eens daar zo.
0: Ja.
2: En, nou, ik sta met verbazing...
1: Maar ik ben wel blij dat het uitkomt nu.
0: Goed, laten we dan maar gewoon naar hem gaan.
2: Gewoon naar het vertrouwde geluid van de Louvin Brothers.
0: Juist.
2: Heerlijk, altijd weer natuurlijk. En ja, waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
3: While you're cheating on me.
2: Ze mogen maar...

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
0: Ja, altijd.
2: Ja. Tijdens mijn presentatiebeurt in Countryland draai ik altijd graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
3: Die kunnen zingen.
2: Ja. Deze keer doen we het eens anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris, Tom Petty, Mark Knopfler, Lucinda Williams, Johnny Cash en ook Bob Dylan. Wij horen his Bobness in I Can't Get You Off of My Mind.

0: Ja, en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams. I can't get you off of my mind.
1: Ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even in het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En daar heeft hij liedjes opgezet met, die hij geschreven heeft met Pat Elger. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson, dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.

0: Ja, Tom Russell.
1: Huh?
0: Zo nu en dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, deze. Dat wil ik ook zeggen, ja.
0: Ja, daar heb ik ook CD's van.
1: Heb je ook CD's?
0: Heb ik ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja.
0: Ik ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk.
2: What do you want?
0: Nou ja, Tom Russell.
1: Nou goed. Ik denk dat Paul zal zeggen: Don Gibson.
3: Dat klopt, dat is een schreeuwende vinger. ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds trouwens zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier opgevallen doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles, waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel en zo kwam ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

0: Dat was Don Kipsen, hè?
1: Ja, weemoedig, hè? Ja, dat ging niet, hè, allemaal daar zo, dat vanzelf.
0: Ja, maar dat gebeurde vaker, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, niet bij hem alleen, maar...
1: Nee, dat, ze zingen er nog steeds over.
0: Ja.
1: Goed, maar hey, ik heb nu dan een troostrijke mededeling voor ieder die weemoedige liedjes nog eens even wil afwisselen met een wat vrolijker.
0: Ja, graag.
1: Dan, ja, we hebben bijvoorbeeld, even, dan moet ik nog even het programma raadplegen. Love's Gonna Live Here. Dat is een liedje van Buck Owens. Buck Owens die staat op de cd Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden, zo ongeveer, de Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Nou, Tommy Collins, daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan die, bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. Dat, ja. Ja, en nou, ja, Buck Owens, die Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield. En ja, zullen we maar gaan beginnen met Buck Owens?

0: Nou, mooi toch weer?
1: Fantastisch.
0: Ja, het kan ook wel, hè, met die liefde. Dus Love is Gonna Live Here Again. Maar ja, er staat van hem ook nog een nummer op. Dat heet dan, kennen we ook wel, Together Again. Ja.
2: En dat, daar gaan we dan straks nog over
0: weer
2: hebben.
0: Pure weemoed allemaal. Hè? Ja. Dat, maar dat krijgen we zo, denk ik, in de volgende uur nog wel wat van te horen.
1: In de volgende uur hebben we nog zeker leuke dingen.
0: Zeker.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy Jamie Cloud from West Texas.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: Lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken dat niet, hè?
1: Nee, joh.
0: Jeff White, die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
1: Ja, nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die uit ging lopen, weet ik niet.
2: Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
1: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
1: Okay.
0: Leen.
1: Ja.
0: De Desert Rose Band.
1: Ja, zeker. Ja, opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jurgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe, zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zo'n band en hun leden, maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
2: Nou, dat lukt je toch niet.
1: Ja. Nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen, geschreven door Chris Hillman en, ook wel mooi, het doet denken aan Hillman's verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar een geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook.
1: Ja, en
0: hij heeft toch nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote namen.
1: Ja. Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog alles een keer. Want dat was en een tikkie modern. Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Ja. Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Ja, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, hij zingt die bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green. Dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Hè. Maar ja, hier doet hij dat met B.J. Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes. Ja. Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville. Ah. Hmm. Stond in een museum. En dan mochten
0: we waar jij bezig kijken, ja. Ja, ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer.
0: Nee.
2: Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan maar eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes. Ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles. Waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu in een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou Harris. Together.

0: Ja, Together Again was dat toch?
1: Dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè?
0: Ja, ik wou zeggen, daar gaat zingen. Het over eigenlijk.
2: Daar gaat het over.
0: Mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ik ben een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook wel, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van. Maar
0: dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar, dus die tribute. En daar staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station. En Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Pickin' Time in Georgia.

0: En dan, en maar, die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
1: Oh.
0: En die heb ik ook nog even beluisterd. En ik vind, ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
1: Nee.
0: Nou, dat is vooral jammer, eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, The Man, nog maar eens eventjes speuren.
1: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
0: Ja?
1: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer gezongen door een andere artiest.
0: Oh.
1: Paul Kerrick. Draaiden wij ooit Paul Kerrick hier?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort box set, of hoe noem je zo'n ding, van 20 jaar live-opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Kerrick overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike and the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest. En maakt als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset. Die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic. Uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver met Paul Kerrick.

0: and gentlemen, please, once more, Rod Argent. Thank you, Rod.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische maatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. En sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Barneveld en omgeving. AE Radio, de stem van jouw regio. Dit is AE Radio. AE Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. AE Radio, de stem van jouw regio.
2: Hey guys, this is Sierra Hole and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Canty, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk. Mooi, ja, hè? Die ontkomt er niet aan.
0: Nee, wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, zeg. Ja, ik vind Leland Sklar, vind ik altijd zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Ban van de Ring. Zoals hij met een lange grote baard. Ja. Stond hij daar bas te spelen. Ja. Dat doet hij toch niet?
0: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig. Ja.
0: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd.
1: Altijd zo.
0: Ja, dat is Leland.
1: Geweldig.
0: Heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
0: Prachtig.
1: Blaas je recht uit je sokken.
0: Heerlijk.
2: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
3: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, oké, Bruce Springsteen en country. Maar dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006, dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won hij weliswaar, maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, zo'n sociaal dier als hoe Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk, kun je rustig dit aan hem over, deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album, We Shall Overcome, met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seeger, dat weten we wel, dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen, omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Bij dit nummer?
1: Ja, daar, dat is origineel ook zo, hè? Dat zit er paspoort bij.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, absoluut. Absoluut. Want dus, ik was ook bezig, maar ik moest wel vast inhouden in verband met het volgende nummer, begreep ik.
0: Oh.
1: Dus ik geef ze regelmatig tikken op mijn vingers. Dus,
0: oh, ja.
1: Ik zal me proberen te beheersen.
0: Nee, is goed. Dat gaat voor de rest wel goed, Paul.
1: Voor de rest
0: gaat
1: alles kut.
0: Ja, ja, wel. Ik ben
2: gewoon je gang gegaan, hoor.
1: Oké, oké, oké. Ik rijd hem helemaal op jou,
0: Hey, we gaan weer naar vinyl. En dat gaan we doen met Jimmy Williams en Red Ellis. En dit is het vinyl.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Zomaar.
0: Ja, ik heb dat niet gered, hoor.
1: Ja, we kennen hem niet, maar ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers. Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk, you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dat krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. En toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, nog niet. Nee. Maar nog steeds aan het oefenen.
1: Dat wel, maar daar heeft niemand last van.
2: Oh. Dus nee. Je bent nog jong.
1: Ja, daarom. Dus dat. Ik heb zoveel cd's die ik op kan zetten en dan jammer ik mee. En dan zijn we allemaal blij.
0: Maar goed.
1: Ja, zullen we maar weer verder gaan met dit geweldige programma?
0: Want de vinyl hebben we nou gehad, hoor.
1: Nee, de cd heet Drag Queens in Limousines. Destijds een uiterst merkwaardige plaat die uitkwam van Mary Gauthier. En onze vriend Leen, die draaide laatst volgens mij iets van Mary Gauthier. En toen dacht ik van, ja, daar heb ik platen van. Dus ik had er inderdaad een stuk of 3, 4 geloof ik zelfs. En dan moest ik natuurlijk nog even goed zoeken van welke is nou echt leuk voor dit programma. Nou, en toen kwam ik terecht bij Jackie's Train.

0: Nou, een mooi treintje, hè? Jackie's Train. Van Mary Gaucher.
1: Calvin Russell. Blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Dwight Yoakam met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dan dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, ja, het was sowieso eind jaren 70, denk ik, of zoiets. Maar wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene, rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Maar, ja,
1: want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net die hele lijst zitten ja, van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteerd
0: ja,
1: zingen.
0: Ja,
1: ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville hoek kunnen komen?
1: Of van
2: Streets of Nashville?
1: Ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja hoor, dat, maar Dwight is zo'n figuur die zingt, kan van alles zingen. Mm-hmm. En als bij wijze van spreken zouden ze kunnen roepen van, doet een beetje jazzy. Dan doet hij dat.
2: Dat doet hij dat.
1: Ja. Maar ja, het is hetzelfde als met Willie Nelson. Die, ja, die zingt van alles. Of dat, die kan dus een country blues, of een gewone echte blues, zingen. Mm-hmm. En dan denk je van, het klopt.
2: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wonderbaar.
2: Ja.
1: En mooi.
0: Ja.
2: Mooi. Ja.
0: Ik ga eerst Paul even bedanken voor dat hij vandaag hier aanwezig wilde zijn. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, Paul.
3: Ik vond het een hele eer dat ik hier aanwezig kon en mocht zijn.
0: Ja, ja. Dat...
3: En ik heb echt een goede sfeer met jullie gevoeld op deze manier. En ook weer wat oude koeien uit de sloot gehaald natuurlijk.
0: Oh ja, ja.
2: En weer teruggeduwd.
3: En weer teruggeduwd. Ja, ja, ja, ja, ja. Koeien genoeg. En dus maar, ik heb ervan genoten en ik heb heel veel geleerd vanavond.
0: Goed, dankjewel Paul. En ik hoop dat je ooit nog eens een keer denkt, ik ga die kant nog weer een keer op.
3: Het zal best goed komen.
0: Prima.
3: Bedankt.
0: Leen, jij bedankt weer vanavond. Ja, dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
0: Aro, jij ook weer bedankt.
2: Too.
0: Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven. Valerie voor het social media werk en dergelijke. En ja, goed, volgende week dan zitten we hier weer met z'n allen. En dan gaan we weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye bye.
4: That's the wrong chord, guys.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
1: A1 Radio.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel.